Dit was tot slot van de vijfde uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015, de suite Solo's in Ruimtes van Maarten Altena. Uitgevoerd door Walter van Houwe, Paul Lovens en het En Accord strijkkwartet. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel, die ook verantwoordelijk was voor de productie van beide opnames en die dit programma met veel plezier voor u samenstelde. Volgende maand, op 6 juni, is de volgende uitzending over November Music 2015. En u kunt dan luisteren naar muziek van Ambrose Eckenmusar, van het Amsterdam Duo en Lunatree.

U luistert naar de Concertzender met de komende twee uur het programma Concertzender Live. Vandaag de zesde uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat het Nederlandse Dudok-kwartet op 7 november gaf in de pleitzaal van de Muzerijen. Al daar werd in een uitgebreid programma onder de titel Nieuwe Geluiden aandacht besteed aan de toekomstige generatie componisten en muzici. In dit geval leverde dat de première op van O Engel O Revisited, een energieke compositie voor strijkkwartet van de jonge Nederlandse componist Max Knigge. Kleuren, sferen, spanning en energieke structuren, een muzikale vertelling van het gevoel van gespannen verwachting in drie afwisselende delen. Er zijn duidelijk invloeden uit

de jazzmuziek, met als grote inspirator jazzgitarist Anton Goudsmit. Luistert u naar O Engel O Revisited van Marx Knigge, uitgevoerd door het nog jonge Dudok Quartet, bestaande uit Judith van Driel en Marleen Wester, viool, Lotte de Vries, altviool en David Faber, cello.

Dit was O Engel O, Revisited van Max Knigge, uitgevoerd door het Dudok Quartet. Het tweede en laatste werk op het programma van het Dudok Quartet was een klassieker van alweer ruim 60 jaar oud, namelijk het eerste strijkkwartet van de Hongaarse componist György Ligeti. Dit werk met de ondertitel Metamorfose Nocturne staat bol van de expressiviteit en wordt door het Dudok Quartet zeer strak gespeeld. Luistert u de komende 22 minuten naar strijkkwartet nummer 1 van György Ligeti. Dit is het Dudok Quartet.

Dat was strijkkwartet nummer 1, Metamorfose Nocturne van Gyorgy Ligeti. Uitgevoerd door het Dudok-kwartet, bestaande uit Judith van Driel en Marleen Wester viool, Lotte de Vries altviool en David Faber cello. Voor de concertzender en VPRO opgenomen in de pleitzaal van de Muzerijen door Wijnand de Groot. U luistert naar een uitzending met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2015 in Den Bosch. Op 5 november vond in de clubzaal van de Verkadefabriek een speciaal concert plaats van het beroemde Amerikaanse Ambrose Akkermansiah Quartet samen met het Nederlandse Lunatree, voorheen Lunapark, gespecialiseerd in kruisbestuivingen van hedendaags pop en jazz. Laten we eerst luisteren naar Mary Christie, een compositie van trompetist Ambrose Akkermansiah.

Dat was Mary Christie door het Akin Musaya Quartet en Lunatree. Omdat tijdens het concert de muzikale sferen en composities over elkaar heen rolden, leek het ons het mooist om zonder onderbreking de rest van het concert te laten horen. U hoort daarin in willekeurige volgorde compositie van Akin Musaya, maar ook van Arnold Marinissen, Roji Ikeda, Becca Stevens, Frederick Rzewski en Fanny Alofs, de zangeres van Lunatree. De complete playlist kunt u terugvinden op www.concertzender.nl.

bands of us together because we're looking each other's way.

Dit was tot slot van de zesde uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015. 75 minuten muziek van het Ambrose Ekemozier Quartet, bestaande uit Ambrose Ekemozier trompet, Sam Harris piano, Harris Ragavan bass, Justin Brown drums en Lunatree, bestaande uit Arnold Marinissen elektronica en arrangementen, Fanny Alofs stem, Bense Hussar cello, Janneke van Prooijen viool, Lars Wouters van den Oudeweijer klarinet, Toon Bierman keyboards en Dominique Vleeshouwers marimba. De opnames in Harris Ragavan bass, Justin Brown drums en Lunatree, bestaande uit Arnold Marinissen elektronica en arrangementen, Fanny Alofs stem, Bense Hussar cello, Janneke van Prooijen viool, Lars Wouters van den Oudeweijer klarinet, Toon Bierman keyboards en Dominique Vleeshouwers marimba. De opnames in de Verkadefabriek Clubzaal werden

El Sharp en Love Poem hoorde u achter elkaar, uitgevoerd door Two Rivers Ensemble. Dat bestaat uit Amir El Safar, trompet, santoor en stem, Carlo De Rosa, bas, Stefan Galan, drums, Ole Mathiesen, saxofoons, Tarek Abouchi, Bouzouki, Zawer Tawi, oud en percussie. U luistert naar de maandelijkse uitzending met live opnames van het festival November Music 2015. Het concert van het Two Rivers Ensemble op 7 november 2015 werd afgesloten met de stukken Fly Over Iraq en Tipping Point. Dit zijn opnieuw Amir El Safar en consorten.

0: Thank you very much. One more time for Dr. Tawil and Oud, Tariq Abbouchi, Ule Matisen, Stefan Galan, Carlo DeRosa. My name is Amir Al-Safar with the Two Rivers Ensemble. Our CDs are available for purchase, and we hope to be back here very soon. Tomorrow night we'll be in Amsterdam at BIM House, so please tell your friends. And we thank you all so much. You've been a wonderful audience. Thanks again to Koen, and thank you to everybody here at November Music. It's a really wonderful festival to be part of. Thank you all so much.
1: Yeah. Flyover Iraq en Tipping Point waren de sluitstukken van het concert van het Two Rivers Ensemble. De opnames werden in de clubzaal van de Verkaderfabriek gemaakt door Mark Broer. Tijdens de kunstmuziekroute was er op zondag 8 november tijdens November Music 2015 ook een performance van Evelien van der Broek. Omdat wij die dag te druk waren met andere concerten, hebben we deze performance afgelopen februari opgenomen in Museum de Pont in Tilburg. Onder de artiestennaam Kurku bracht Evelien van den Broek het programma Crush.Crash, waarin ze met haar stem en allerlei live elektronica het publiek versteld deed staan. U gaat horen achtereenvolgens Match Girl, My Love is Building a Building, Een Man Dacht, Erotomania en tenslotte A Fancy. Dit is Evelien van den Broek.

Dankjewel.

Dank u wel. De laatste

U hoorde een improvisatie door Jens Bouterij op keyboard en drums, Lucas Kramer op tapemachine Het Beest en Dorian Dumont piano. En dit alles gebeurde tijdens de manifestatie Nieuwe Geluiden. De opname werd in de hofzaal van de Muzerijen gemaakt door Wijnand de Groot. U luistert naar opnames die de concertzender en VPRO maakten tijdens het festival November Music 2015. Er wordt regelmatig door het publiek geklaagd dat er veel te veel tegelijk te doen is tijdens het festival November Music. Misschien is dat wel de aanleiding dat het festival in vervolg 10 dagen gaat duren. In ieder geval vond er op die zaterdagmiddag, op ongeveer dezelfde tijd, 200 meter verder in de benedenzaal van Artemis, een minstens zo interessant concert plaats. Het Nederlands-Belgisch gitaarkwartet Zwerm speelde daar samen met de legendarische Amerikaanse gitarist Fred Frith. 3 composities van de Zwermleden hoort u. Polonaise van Zwerm, About Butterflies van Kobe van Kouwenbergen en Eerie van Toon Kallier. Dit is Zwerm met Fred Frith.

In Concertzender Live, de 9e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dit festival vond op diverse locaties in Den Bosch plaats en in nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten opgenomen. En daarin zitten heel veel wereldpremières. Tot eind van dit jaar zenden we in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag beginnen we met het concert van het Doelenensemble in de grote zaal van de Verkadefabriek. U hoort de Cordillera-suite uit 2015. Dit is een klinkende ode aan de schoonheid van de planeet. Componist Florian Magnus Mayer reist graag naar exotische oorden. Afgelopen winter trok hij 3 maanden door Zuid-Amerika en raakte overweldigd door het natuurschoon. Zijn nieuwe compositie voor het Doelenensemble is een symfonisch gedicht over de schoonheid van de Andes. En dat is een van de langste en meest imposante bergketens op aarde. Het werk voor strijkers, slagwerk en piano wordt begeleid door Mayers eigen videobeelden van zijn reis. Ja, dat moet u natuurlijk nu missen, maar we maken toch een muzikale trip die zijn weerga niet kent. Van de spookachtige Atacama-woestijn in het noorden van Chili, via het oerwoud, de zee en vulkanen in Patagonië, tot aan de Andes op het Antarctische schiereiland. Voor zijn suite laat Mayer zich graag inspireren door de klassieke landschappen van klassieke voorbeelden. En dan heb ik het over Ma Vlast van Smetana en Iberia van Isaac Albéniz. Luister nu naar de Cordillera-suite van Florian Magnus Mayer, uitgevoerd door het Doelenensemble onder leiding van Arie van Beek.

Dat was de Cordillera-suite van Florian Magnus Mayer, uitgevoerd door het Doelenensemble onder leiding van Arie van Beek. Op zondag 8 november vonden er tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute twee concerten plaats in de Grote Kerk. En die ligt midden in het centrum van 's-Hertogenbosch. Straks gaan we luisteren naar het improvisatietrio Jacob Lekkerkerker, Oene van Geel en Alfredo Genovesi. Maar nu eerst aandacht voor de wonderbaarlijke Onde Martineau van Nathalie Forget. U hoort om te beginnen Monodie nummer 2 en quatre tons uit 1963 van Olivier Messiaen.

Dat was Monodie nummer 2 en 4 tons van Olivier Messiaen, uitgevoerd door Nathalie Forget op Ondes Martenot. De Ondes Martenot is een van de vroegste elektronische instrumenten. Het is een magisch instrument vol raadselen. Deze oer-synthesizer uit 1928 inspireert nog altijd muzici. En dan heb ik het over muzici van Daft Punk tot Radiohead's Johnny Greenwood. Zij laten dit instrument geregeld live bespelen. Nathalie Forget is een veelgevraagde soliste en werkt regelmatig samen met heel gerenommeerde dirigenten als Pierre Boulez en Reinbert de Leeuw. We gaan nu luisteren naar een klassieker in de elektronische muziek. U hoort Density 21.5 uit 1936 van de Franse componist Edgar Varèse. Luister naar Nathalie Forget.

Dit was Density 21.5 van Edgar Varèse, uitgevoerd door Nathalie Forget op On de Marteneau. Nathalie gaat verder met een work in progress. U hoort Plis pour onde van de Franse componist Pascal Criton.

Dit was Pli pour Onde van Pascal Quitron. U hoorde natuurlijk weer Nathalie Forget op Onde Martineau. De Franse componist Charles Coquelin heeft meerdere werken voor Onde Martineau geschreven. U hoort nu Repos, extra de monodie pour Onde solo. Het is een zeer melodieus en misschien wel romantisch werk dat met vele glijdende tonen optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van het instrument. Nathalie Forget.

Dit was Repos van Charles Coquelin, een deel uit de monodie voor Onde Solo, uitgevoerd door Nathalie Forget op Onde Martenot. Forget sloot haar korte concert af met een experimenteel en actueel werk. Het is van de Franse componist François Sarand. U hoort de Onde Martenot, slagwerk en stem van Nathalie Forget in Succombe totalement à tes obsessions. Het komt uit 2008 tot 2015.

Obsession.

Thank you.

Tot besluit van het On de Martineau-concert van Nathalie Forget was dit Succombe totalement à tes obsessions van François Sarand. Afwisselend met twee korte concerten van Nathalie Forget vonden er in de Grote Kerk ook twee improvisaties plaats. En wel door het trio Jacob Lekkerkerker orgel, Oene van Geel altviool en Alfredo Genovesi live elektronica. Sporadisch werden ze bijgestaan door Nathalie Forget op On de Martineau. U kunt nu luisteren naar de eerste improvisatie, Funky Organ.

Applaus voor twee improvisaties van Amir El-Safar en Khaled El-Hafez. Het Tana Strijkkwartet, daar speelden ze voor. Het concert werd afgesloten met de compositie Aswaag van Amir El-Safar, uitgevoerd door Amir El-Safar zelf op de santoer, Khaled El-Hafez en het Belgische Tana Strijkkwartet. Die bestaan trouwens uit Antoine Maisonnout, Eva Lebrun, viool Maxime Désert en op de altviool en Jean Maisonnout op de cello. Centraal in El-Safar's poëtische suite staan de wijze dichtregels van Ibn Arabis. Een stuk van hem, Turjuman al-Ashwaq, betekent vertolker van verlangens. Een mystieke ode aan de liefde voor het leven. Opgetekend in de 13e eeuw, maar nog altijd actueel. Eeuwenoude dichtregels die vleugels krijgen door El-Safar's muziek. Dit is Ashwaq.

De suite Aswaak van Amir el-Safar, uitgevoerd door Armil el-Safar zelf op de santoer, Khaled el-Hafez de stem en het Belgische Tana strijkkwartet. U luisterde naar opnames gemaakt tijdens November Music 2015, een festival waar zowel hedendaagse muziek, wereldmuziek, jazz en bijzondere pop hun plaats vinden. Later op de avond bracht in de grote zaal van de Verkadefabriek muzici van Asko Schoenberg, saxofonist Mete Erker, kamentjespeler Deria Turkan, samen met het ritmetrio Erik van Westen, Bas, Jeroen van Vliet op de piano en Jarrod Kegwin het slagwerk. Onder de titel Near East, Up North, het zesdelige werk Caravanserai van componist Martin Fonse. Die dirigeerde het werk ook zelf. Muzikale reis van Anatolië via de Balkan naar ons eigen multiculturele Nederland. De rode draad op het bewandelde pad is een blues als uitdrukking van weemoed, heimwee en het gemis naar een geliefde op de reis. Nu de komende 70 minuten. Near East, Up North, onder leiding van componist Martin Fonse met de suite Caravanserai.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met Concertzender Live. De 11e uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat eind vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in s-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, maar erin veel wereldpremières. We zenden tot eind van dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live-opnames van dit festival uit. Vrijdag 6 november vond in de grote zaal van de Verkadefabriek de middels gebruikelijke Colors of Improvisation avond plaats. 3 concerten, waarvan u er deze keer 2 gaat beluisteren, aangevuld met een opwarmertje voor het 3e concert. We beginnen

Met het concert van de Nederlandse trompetist Erik Vloeimans en de Noorse piano, keyboard en elektronica virtuoos John Balke. U gaat het horen zoals het publieke deed. 5 aaneengesloten werken zonder applaus. U hoort de komende 3 kwartier achtereenvolgens Russian van John Balke, Die kleine Spieluhr en Industrial Movements van Erik Vloeimans en December Song at 5 en Igor van John Balke. Hier zijn improvisatiekleuren van Erik Vloeimans en John Balke.

0: Erik Voermans, Johan Bouke.
1: Dit was Balsam van Erik Vloeimans als toegift op het concert van Erik Vloeimans en John Bouke tijdens de Colors of Improvisation avond. Dit is de Concertzender. U luistert naar opnames gemaakt tijdens de 23e editie van November Music. De avond ging verder met vuurwerk van het pianotrio.

Ja, Phronesis bestaande uit de Deense bassist Jasper Hoiby, de Engelse pianist Ivo Nijmen en de Noors-Zweeds drummer Anton Eger. We beginnen met een blokje van drie. Dit is 67,000 miles per hour van Anton Eger. Oké, Chorale van Ivo Nijmen en tenslotte A Silver Moo van Jasper Hoiby. Hier is de groep Phronesis.

Dit was Songs of Doubt van Niels Reunshold, uitgevoerd door Roderick Povel, stem, Nathalie Forget, onder Martenot en Studium Chorale onder leiding van Hans Leenders. Opgenomen in de toonzaal door Kees van de Wiel. U luistert naar opnames die de concertzender NVPRO in 2015 maakten tijdens het festival November Music in Den Bosch. Op dezelfde zaterdag, 7 november, gaf de Nederlands-Bulgaarse slagwerkster Tatjana Koleva een recital in de Azijnfabriek. Samen met gast Han Boers bracht ze een zeer afwisselend programma voor marimba solo. U hoort onder andere de premièrewerken Dancing on a Glass Ceiling van Corrie van Binsbergen en Solea van Florian Magnus Meyer, afgewisseld met werk van John Cage, Han Boers en Kayla Orozco. Luister naar Tatjana Koleva.

Tot slot van het concert van Tatjana Koleva en Han Boers hoorde u de première van Octapas van de Japanse componist Hikari Kiyama. De opnames werden in de azijnfabriek gemaakt door Theo van Soest. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel, die ook alle opnames voor VPRO en Concertzender produceerde. Over 4 weken, op 5 december, is de laatste uitzending over November Music 2015. We hebben nog wat tijd over. Daarom nu wat muziek uit The Colors of Improvisation. En dat was een avond die is opgenomen door de VPRO. Dit is As I Am van Ambrose Akinmusire, uitgevoerd door het gelegenheidstrio Ambrose Akinmusire, trompet, Theo Blackman, stem en live elektronica en Harmen Franje, piano.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 13e en de laatste uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dat festival vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Vandaag twee concerten uit het nieuwe geluidenproject en twee concerten uit de kunstmuziekroute. We beginnen met het concert van het jonge ensemble Fonk. Zij komen uit Tilburg. Zij voerden drie nieuwe composities uit. Achtereenvolgens hoort u Once Upon a Time van Nicolien Soeter. Zij is artistiek leider van Fonk. Daarna Duo van Bianca Bongers. En tenslotte Letter Sparks Debate van Aart Strootman. Ensemble Fonk bestaat uit Rianne Wilbers, sopraan, Aart Strootman, gitaar, Bianca Bongers, cello, Tom Sanderman, sopraansax, Erwin Muller, klarinette en Reggie van Bakel, slagwerk.

Dat was ensemble Fonk met achtereenvolgens Once Upon a Time van Nicolien Soeter, Duo van Bianca Bongers en Letter Sparks Debate van Aart Strootman. U luistert naar opname gemaakt tijdens de Nieuwe Geluidendag in de Muzerijen en het was allemaal in het kader van November Music 2015. We gaan nu verder met het concert van Duo van Amsterdam. En dat duo bestaat uit Vincent van Amsterdam accordeon en Janine van Amsterdam viool. Achtereenvolgens Four Landscapes van Bernard van Beurden, en dat is een werk voor viool en accordeon. The Old Man and the Sea van Aart Strootman voor accordeon solo. En tenslotte Lente Festina van Bram Kortekaas, ook weer voor viool en accordeon. Een half uurtje nieuwe geluiden door Duo van Amsterdam.

Dat was Duo van Amsterdam met achtereenvolgens Four Landscapes van Bernard van Beurden, The Old Man and the Sea van Aart Strootman en Lente Festina van Bram Kortekaas. En dit alles als onderdeel van Nieuwe Geluidendag in de Muzerijen. Zondag 8 november was er tijdens November Music ook weer de gebruikelijke kunstmuziekroute. In de kleine zaal van de Verkadefabriek gingen festivalcomponist Florian Magnus Meyer en duo Atema Haringa een occult verbond aan. Harp en bastrombone bezingen de onafzienbare eeuwigheid in Meyers mystieke The Aeon of Horus. En het is een gloednieuw werk voor harpiste Astrid Haring, bastrombonist Brand Atema en live elektronica. Luister naar de première van The Aeon of Horus van Florian Magnus Meyer.

Dat was duo Atema Haring met de première van The Aeon of Horus van Florian Magnus Meyer. De opnames van de concerten in de Hofzaal van de Muzerijen en de Verkadefabriek werden op 8 en 7 november 2015 gemaakt door Wijnand de Groot. Op dezelfde kunstmuziekroute speelde gitarist Reinier Baas met een gelegenheidskoperkwartet de première van zijn Concerto for Guitar and Brass Quartet. Dit concert vond plaats in de monumentale Statenzaal in het Noord-Brabants Museum. U hoort nu Reinier Baas elektrische gitaar, Jean-Paul Estievenaar trompet, Morris Kliphuis horen, Martin van den Berg bastrombone en Jan Oosting trombone.

Tot slot van deze Concertzender Live met de laatste opnames van het festival November Music 2015 hoorde u de première van Concerto voor Guitar en Brass Quartet van Reinier Baas. De uitvoerende waren Reinier Baas zelf op gitaar en het voor die gelegenheid samengestelde koperkwartet bestaande uit Jean-Paul Estievenaar trompet, Morris Kliphuishoorn, Martin van den Berg bastrombone en Jan Oosting trombone. De opname van dit concert werd gemaakt door Kees van de Wiel, die alle opnames voor VPRO en Concertzender produceerde. Over 4 weken, en dan is het januari, starten we met een nieuwe serie opnames van de 24e editie van November Music. En dan hebben we het over November Music 2016, opname die we de afgelopen weken hebben gemaakt. We hebben nog wat tijd over en we laten u muziek horen uit de Colors of Improvisation avond, opgenomen door de VPRO. Dit is een stukje van Wither Friuli Wobbly van Theo Blackman, uitgevoerd door het gelegenheidstrio Ambrose Akinmusier, trompet, Theo Blackman, stem en live elektronica en Harmen Franje, piano.

Welkom bij Concertcenter Live. Vandaag de eerste uitzending met opname van het Festival November Music 2016. Dat eind vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertcenter 18 concerten vastgelegd. Met erin veel wereldpremières. Vandaag de twee concerten van 11 november in muziekcentrum De Toonzaal. Straks Erik Bosgraaf met Holland Baroque. Maar we beginnen met opname van het lunchconcert van het Rembrandt Frerichs trio. Met als gast violiste Lisa Verstman. Geheel ongebruikelijk voor November Music beginnen we met drie korte stukjes van Johann Sebastian Bach. Prelude deel 4 uit Partita BWV 1004 en Fugetta. Lisa Verstman en het Rembrandt Frerichs trio.

Dat waren drie bewerkingen van Bach-stukjes, uitgevoerd door Lisa Verstman en het Rembrandt Frerichs Trio. Het concert vervolgde met twee stukken van Rembrandt Frerichs zelf. Het eerste heet Lisa, gevolgd door Staff. Lisa Verstman en het Rembrandt Frerichs Trio bestaan uit Rembrandt Frerichs piano, Tony Overwater bas, Vincent Planjer drums.

Lisa en Staf, twee composities van Rembrandt Frerichs, uitgevoerd door Lisa Versman en het Rembrandt Frerichs Trio. Het komende onderdeel gaat de compositie A Long Short Story van Rembrandt Frerichs naadloos over in een deel uit sequenza 8 van Luciano Berio. Jazz meets hedendaags.

A Long Story Short, een stuk van Rembrandt Frerichs, gevolgd door sequenza nummer 8 van Luciano Berio. Dit concert van Lisa Versman en het Rembrandt Frerichs trio werd besloten met Anhuar van Itamar Eres, waar dan nog een toegift volgde, namelijk Arrivé en Clou van Rembrandt Frerichs zelf.

Tot slot van dit concert van Lisa Verstman en het Rembrandt Freres Trio. Un noir van Itamar Erez en Arrivé M. Clou van Rembrandt Freres zelf. U luistert naar de eerste uitzending met opname van het Festival November Music 2016. Na dit concert werd het podium van de toonzaal snel ontruimd, omdat er plaatsgemaakt moest worden voor het concert van meesterfluitist Erik Bosgraaf en Holland Baroque. Alweer een combinatie van hedendaags en klassieke muziek. Erik Bosgraaf beet tegelijk fluitend en zingend het spits af met het solowerk The Conspiracy of Claudius Civilis uit 2015 van de ook aanwezige Nederlandse componist Willem Jets. Daarna de strijkersversie van de hedendaagse klassieker Fratres van Arvo Pärt door Holland Baroque.

U hoorde het vijfde strijkkwartet van Hans-Werner Henze, uitgevoerd door het Arditi Quartet. En het November Music Concert vervolgde met het zweite strijkkwartet uit 2006 van Detlef Glanert, een van de composers in residence tijdens dit November Music Festival in 2016. Deze dramatische dans voor strijkkwartet met de ondertitel Pas de Quatre schreef Detlef Glanert, die in de zaal aanwezig was, als eerbetoon aan zijn destijds 80-jarige leermeester Hans-Werner Henze.

U luistert naar de Concertzender met opnames van het November Music Festival 2016 in 's-Hertogenbosch. U hoorde zojuist het Zweiter Streichquartett Pas de Quatre van componist Detlef Glaner door het Arditi Quartet uitgevoerd. Het concert van het Arditi Quartet werd afgesloten met het derde strijkkwartet van de eveneens in de zaal aanwezige Nederlandse componist Willem Jets. Dit strijkkwartet uit 2003 met de titel Intus Trepidare werd opgedragen aan het Amerikaanse Kronos Quartet dat het werk destijds ook in première bracht. Nu wederom het Arditi Quartet dat het gaat uitvoeren. En het kwartet bestaat uit Irvine Arditi en Ashot Sarkisian viool, Ralf Ehlers altviool en Lucas Vels cello.

Applaus voor het derde strijkkwartet Intus Trepidare van Willem Jets. En het was het laatste werk van het concert van het Arditi Quartet op zondag 12 november 2016 in de Toonzaal in Den Bosch. U luistert naar live-opnames van het November Music Festival 2016. Op zaterdagavond, voorafgaande aan het concert dat u zojuist hoorde, voerde het Arditi Quartet samen met de Ierse componiste en performance- en videokunstenaar Jennifer Walsh het werk Everything is Important uit. Een werk dat zij, en dan bedoel ik Jennifer Walsh, speciaal schreef voor het Arditi Quartet in opdracht van verschillende Europese festivals, waaronder het November Music. Everything is Important is een liefdesverklaring aan het leven op aarde, waar alles met alles samenvalt. Walsh staat bekend om haar grensverleggende muziekperformances, waarin ze onverwachte dwarsverbanden slaat tussen allerlei kunstdisciplines. U ziet hier op de concertzender de film niet, maar de combinatie van de stem en tape van Jennifer Walsh en de strijkers van het Arditi Quartet spreken ook zonder beelden tot de verbeelding. Luistert u de komende 40 minuten naar Jennifer Walsh en het Arditi Quartet in Everything is Important.

gaan leven.

She's a little bit.

You

USA! USA!

Everything is Important, hoorde u. Een audiovisueel werk van Jennifer Walsh, uitgevoerd door de componisten zelf en het fameuze Engelse Arditti Quartet. De opnames van beide concerten werden voor VPRO en Concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit uur voor, of deze twee uur voor u samenstelde. U luisterde naar de tweede uitzending met live opnames van het festival November Music 2016. En de volgende uitzending met opnames is op 1 mei. U kunt dan luisteren naar concerten van het Diotima Quartet en het Storioni Trio. En de volgende maand weer opnames van de Gaudeamus Muziekweek 2016. Omdat we nu nog wat tijd over hebben, kunnen we ook nog een opname laten horen van accordeonist Vincent van Amsterdam. U hoort het solowerk Traveling Music uit 2016 van de Oekraïnse-Nederlandse componist Maxim Shaligin. Deze opname is gemaakt voor de Concertzender door Wijnand de Groot.

Welkom bij Concertzender Live. Vandaag de derde uitzending met opnames van het festival November Music 2016... dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 18 concerten vastgelegd... maar erin veel wereldpremières. Vandaag het concert van het Storioni Trio uit muziekcentrum De Toonzaal... en het concert in dezelfde zaal van het Franse Quatuor Diotima... waarmee we dit programma beginnen. Quatuor Diotima speelde op zaterdag 12 november de wereldpremière van het strijkkwartet Come Fiume Incessante van de Belgische componiste Annelies van Parijs. Een eerbetoon aan haar betreurde leraar Luc Breewijs. Het stuk wordt voorafgegaan door twee delen uit Livre pour Quatuor uit 1985 van Pierre Boulez. Hier is het Quatuor Diotima.

Dat was Tremors van Marco Mlynek, onder andere uitgevoerd door de componist, op een reusachtige draaileer. Het Storioni Trio vervolgde het concert met Big Picture van de Nederlandse componiste Vanessa Lijn, gecomponeerd in opdracht van het Storioni Festival 2016. Hier is het Storioni Trio, bestaande uit Wouter Vossen, viool, Mark Vossen, cello, Bart van der Roer, piano.

Dat was Big Picture van Vanessa Lane, gespeeld door het Torioni Trio. Het concert werd besloten met een wat ouder werk van de Nederlandse componist Peter-Jan Wagemans. Je hoort zijn drie liefdesmelodieën uit 2009.

Dit waren tot slot van het concert van het Storioni Trio 3 liefdesmelodieën van Peter-Jan Wagemans. De opnames van zowel het Quatuor d'Ultima als het Storioni Trio werden voor u gemaakt door Kees van de Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Omdat we nog wat tijd hebben, laten we u nog 2 korte fragmenten horen uit Wunderkammer van Nicolien Soeter, dat ook te horen was tijdens de kunstmuziekroute. U hoort ensemble Vonk, bestaande uit Rianne Wilbers, sopraan, Tom Sanderman, saxofoons, Erwin Mulder, basklarinet, Reggie van Bakel, slagwerk. Ook deze opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. De volgende uitzending met opnames van November Music 2016, die zal zijn op 3 juli.

Welkom bij Concertzender Live. Vandaag de vierde uitzending met opnames van het festival November Music 2016, dat eind vorig jaar plaatsvond op verschillende locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we 18 concerten vastgelegd, met erin veel wereldpremières. Vandaag het concert van het Berlijnse Stargaze en het Colors of Improvisations concert van het Juri Honing Acoustic Quartet met Matthias Eck. Beide in de grote zaal van de Verkadefabriek. Stargaze had 3 wereldpremières op het programma. Als eerste de première van Fun Lala van de Amerikaanse Deerhoff drummer en componist Greg Saunier. Dit is Stargaze onder leiding van André de Ridder.

Dat was Stargaze met de première van Fun La La van Greg Saunier. De Nederlandse componist en gitarist Aart Strootman maakt ook deel uit van Stargaze. Hij kreeg als composer in Focus van November Music de opdracht een werk te schrijven voor Stargaze. Hier is de première van zijn Songs of a Dark Past met hemzelf, de gitarist Aart Strootman en Stargaze onder leiding van André de Ridder.